0: As is en heel sien Dennis Prigent, as reik as kjoli vis kor missions kunyen jay kjol son dans prinjeg fuddy, as she ar binu skornet van her en sien. Well, San Afric hui fuddy na bim on a rio gold de rioja a feeb sien. En als je in de greider Amish Rieu, Sunesach Sahara, Chor Erbe is, Tammy Clashen, de Jaishen, de Valley Chittewijk, Fiefoers en Lee, Gin Sijzen de Grenia, Sperg in Bodjel, maar zo voeddy de Bergchen en Treinach en Binu Chittewijk Scornet, maar wees en Rijn Joris Denes Prigent. Wel, daar is hem nebim arach zijn uitschen, ons nezig zahar, ach zon schen is olieuw, maar van aspet Samuel Ruttegrij liegt den zeil tjen de megeert.
1: Klun je met red fies hem al nisch van je, lodisch pozen en een muggen kaki.
2: Oh, vad fief ai ons na shan len.
1: Ons na shan len, tam je klaschen de vel, tam je klaschen de vel. Liegt den geestig is een schenig is zichjol.
2: Aye. Sure. To folks go all booking. Booking and aye.
1: Son, Ginson is bar mitzvah. Yeah, right.